0: 35.
1: 35, oké.
0: Okay.
1: Wat?
0: Ik
1: heb
0: dat vergeten.
1: Oké.
0: Dag, Pamela. Misschien eens beginnen met het, waar het idee ooit vandaan kwam om internationale projecten of zo aan te gaan.
1: Nederlands of Engels?
0: Nederlands.
1: Ja. Dus we zijn met toestand voor de eerste keer uitgenodigd geweest in Oekraïne. In het kader van een workshop.
2: Altijd of wel Belgisch, Duits. Ja, dat is die waar je vandaan gaat doen.